echiro mutumbi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino

Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka Zabaraba, Rabaka